0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

in de nacht. Langstraat.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

Now tambourine.

white.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.

Laydown uit 1969. Ja, ze stond in de tijd in de regen voor 400.000 mensen. Het publiek stak toen kaarsen aan in de regen. Ze zei toen, we were so close, there was no room. We all sang the songs of peace. Ja, joh, de Laydown van Melanie. Een keer uit de jaren 60 weer begonnen, hè? 1969, een goed jaar, denk ik, hè? Ja. Goedemorgen, het is maandag. Ja, sorry hoor, we moeten weer aan de gang. Het is weer een week die op ons wacht. We moeten weer een week werken. Of een week misschien vakantie. Of een week van andere dingetjes. Maakt niet uit als je maar lekker bezig bent. Of niet bezig, als je dat leuk vindt natuurlijk. Hè? Het gaat erom wat je leuk vindt. En dat moet je vandaag gewoon gaan doen. Hè? Ja, en de komende dagen. Goed, voor de wekker wakker. Het is weer een feit. Ja, we gaan de otter een warm hart toedragen. Dat is een beetje een rare zin met deze temperaturen buiten. Maar goed, we willen het wel. Want de otter die moet terug. Ja, de oevers van de talloze watergangen en de sloten in Utrecht bijvoorbeeld. Het Utrechtse waterschap die moeten groenen. De waterkwaliteit die moet verbeterd worden. En de boeren en het Utrechtse waterschap, de Stichtse Rijnlanden, die willen nu de otter terug. Ja, nou ja, in elk geval een voorbeeldje. 20 kilometer aan slootkant in beheer door een boer, Vlooswijk. In de buurt van het dorp Papekop. Ja, wat een naam, hè? Ja, ondanks de warmte is hij onder andere druk bezig om de oevers van paaltjes te voorzien. En daarom stroomt het water wat rustiger. En krijgt ook de beplanting weer een kans om rustig te groeien. Ja, vergeet me nietjes. Dat onder andere ook, hè? Vergeet me nietjes tot aan de lisdodden. Ja, mooie planten trouwens. En ja, de Stichting Rijnlanden is begonnen met het project Otterpaden. Ja, juist omdat het marterachtige dier nogal kieskeurig is. Ja, het waterroofdier voelt zich alleen thuis in schoon water. En als de otter aan de deur klopt, dan weet je dat er veel in orde is. Zoals genoeg vis bijvoorbeeld en een goede waterkwaliteit. Hè. Dus als je een otter in je vijvertje hebt rondzwemmen, dan weet je, oh jongens, het water is goed, er is niks mis mee. Ja, de otter moet in elk geval terug. En niet alleen in Utrecht, maar op andere plekken ook, hè, als het even kan. Ja. Ja, volgens mij is er ook bijvoorbeeld een manier, als je bijvoorbeeld een otter vangt, ik noem wel wat, die neem je mee, die laat je dan los in een bepaalde rivier of in een bepaalde vijver om te kijken wat hij doet als hij daar blijft. Ja, dan is het schoon water en is het vies. Ja, dan moet je er toch wat aan veranderen, want dan is het water niet in orde, hè? Ja. Goed, de otter dus misschien binnenkort weer helemaal terug in Nederland, hè? Goed, het is maandag. Ik zei het al, het begin hè, van de week. En we moeten weer werken, veel geld verdienen. En misschien worden we dan ooit wel multimiljonairen. Hier zijn de bankzitters. Bijvoorbeeld.

0: Ja, ze speelt momenteel in een serie in Duitsland. De serie Honey. Ja, we hebben het over niemand minder dan Elena Fluri. Ja, ze is geboren in Zwitserland. Ze is ook een beetje Tsjechisch. Ze is actrice, model, voice-over, muzikante. En je hoorde net, ze is ook zangeres, hè? Ja, dus als je ze wil zien als actrice, dan moet je eventjes Stator aanzetten uit 2025. Daar speelt ze Vanessa Tomassi. En daar speelt ze dus in een serie mee, hè? Ja, en ze maakt het liefst een neo-soul, hè? Dus wat we nou net hoorden, dat was ook een soort van neo-soul, hè? Goed, voor de wekker wakker. Ja, het gaat gebeuren, jongens. Nederland-Marokko de komende nacht om 3:00 in de 16e finales van het WK voetbal. Ja, de grote vraag is hoeveel mensen gaan kijken. Nou ja, de vorige keer toen het s'nachts gespeeld werd, waren er best wel veel lage landers die dachten, we gaan die wedstrijd bekijken. Maar ja, de komende nacht wordt het natuurlijk ook weer feest. En het begint om 3:00 en als het dan een beetje tegen zit en het moet met penalties beslist worden, dan is het tegen 6:00 pas klaar. En als je dan ochtends 7:00 weer naar je werk moet, nou dan heb je toch een probleem, hè? Ja. Ja, eerder slapen werkt ook niet echt. Dat zegt een slaapdeskundige. Het komt door een gebrek aan slaapdruk. Ja, zo heet dat, de druk die je er gedurende de dag opbouwt met dagelijkse activiteiten. Dus als je overdag helemaal niks doet, je zit maar een beetje op de bank, ja, dan bouw je dat niet op. Maar als je bijvoorbeeld bezig bent en je bent de hele dag, zeg maar, een beetje druk en je doet van alles, dan bouw je die slaapdruk op, hè. Ja, een nacht doorhalen wordt ook door de neurobioloog afgeraden, want dan verkeert je lichaam de volgende dag in een staat van ontsteking, zo legt ze uit. Je lichaamstemperatuur blijft dan bijvoorbeeld minder goed op peil. Heel jonge mensen hebben vaak een energiebuffer waardoor ze er beter tegen kunnen, maar de oudere mensen dus niet. Dus ja, als je de wedstrijd wil kijken, ik heb al een beetje een planning gemaakt. Vanavond dan ga ik om een uur of 8, 9 zeg maar. Nou, laten we het op 9:00 houden. 9:00, 9:30 ga ik naar bed. En dan kom ik er om 2:00 uit. En dan kan ik die wedstrijd om 3:00 zien. Dan heb ik in elk geval nog een beetje doorgeslapen. Hè? Ja, en dan, als het dan tot 6:00 doorloopt, dan moet ik natuurlijk hier weer zitten. Dus dat wordt een zware nacht, kan ik je wel vertellen. Maar ja, ook wel weer een spannende nacht. Hè? Want jongens, als we winnen van Marokko, dan gaan we door. Hè? En dan kunnen echt alle vlagjes naar buiten. Want hier bij het Van Vliethuis hebben ze al een grote vlag hangen. We hebben nog veel meer spulletjes. Dus als we vanavond of vannacht winnen, dan komen er nog veel meer dingetjes bij. Hè? Ja. Goed, op deze dag in 1985 was dit een grote hit op deze dag. Als hij aan wil, ja, hij wil wel aan, toch?
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.
2: The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon.
3: I wasn't really sure what was going on.
1: In Vietnam, the combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day.

0: Dutch Coach en Jeppe en Holland is in de house. Ja, vannacht gaat het gebeuren, hè. Dan moeten we tegen Marokko. Jeppe. Nederlands elftal.
1: Holland is in de house.
0: Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren en of we de wedstrijd gaan winnen, hè, natuurlijk. Hè. Ja, er zijn trouwens meer wedstrijden vandaag. Brazilië, Japan bijvoorbeeld, vanavond om 7 uur. Om 10:30 Duitsland tegen Paraguay. Ja, en dan dus uiteindelijk om 3:00 vannacht in de 16e finale Nederland tegen Marokko. Ja, ja, Nederland is al groepswinnaar, maar ja, ze moeten het nog even van Marokko winnen, lijkt mij. Dus en dan moet het helemaal goed komen, ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, in verschillende landen in Centraal-Europa is het warm de afgelopen dagen geweest. In Duitsland werd voor de derde dag op rij op sommige plekken meer dan 40 graden gemeten. In de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Het vorige record werd zaterdag gehaald. In de deelstaat Sachsen-Anhalt, daar werd het 41,5 graden. Ja, ook in Polen is het erg warm. Het is niet zo warm als hier natuurlijk, rond de Duitse grens. Daar werd het 40,5 graad. Het vorige record stamde uit 1921. Toen werd 40,2 gemeten bij Opole, dat destijds bij Duitse Rijk hoorde. Ja, en Tsjechië registreerde ook opnieuw recordtemperaturen. Afgelopen zaterdag werd daar 40,9 graden gemeten ten noorden van Praag. En zondag werd het daar nog warmer, 41,9. Ja, het vorige record stamt uit 2012. Toen werd het 40,4 graden. En ja, we moeten ons toch aanpassen of we het nou leuk vinden of niet. Hoe eerder, hoe beter. Dergelijke extreme weersomstandigheden zullen de komende jaren en decennia steeds vaker voorkomen. Zo zegt onder andere het Tsjechische Meteorologische Instituut. Ja, nou ja, als je dat bijvoorbeeld ziet, hoe zou de Nederlandse nieuwe zomer eruit zien? Nou, warm, warm en nog eens warm. Dus ja, ik denk dat heel veel reisbureaus er een beetje van balen. Want ja, heel veel mensen die gaan natuurlijk nu natuurlijk niet meer naar andere landen, omdat het daar warmer is. Die blijven dan gewoon in Nederland dekken. Laten we Nederland maar eens gaan ontdekken. Het is hier ook lekker warm. En hebben we bijvoorbeeld Leeuwarden nog niet gezien. Of we hebben Groningen nog niet gezien. Of we moeten nog eventjes naar Ameland of naar Terschelling. Zijn we ook nog niet geweest. Ja, dat zijn allemaal feitjes, hè. Dus we moeten ons de komende tijd voorbereiden op hogere temperaturen in de zomer.
2: Dit is de dagtopper.

The Liar van de Dolly Dots. Als je liegt moet je veel onthouden, zeggen ze wel eens. En zo is maar net natuurlijk in de ethische remix. Die gemaakt is elke keer weer door de voice-over. Dat vind ik leuk. Ja, doet hij elke keer. Dan maakt hij er weer eentje, stuurt hij weer op. Zegt hij van hier, heb je er weer eentje, Erik. Goed, voor de wekker wakker. Ja, geen enkele weerspreuk heeft het vandaag over onweer, afkoeling of kou. De zomer is nu echt van start gegaan. Ja, vandaag als het op Sint-Pieter schoon mag zijn, dan drinken alle molenaars wijn. Mooi hè, maar valt er regen, dan valt hun en de bakkers tegen. Ja. Ja, rond deze datum wil het nogal eens regenen. En daarom werd wel eens gezegd, wanneer het Sint-Pieter is, zorgt dan dat de hooitijd ten einde is. Want pissen doet hij zonder gena, ofwel ervoor, ofwel erna. Ja, dat zijn de leuke leusjes waar we het vandaag mee moeten doen. Ja, vandaag is het trouwens ook de Nederlandse Veteranendag. Veteranen die komen allemaal samen. Men staat stil bij het werk dat de Nederlandse militairen in de bekende oorlogsgebieden gedaan hebben. Ja, de dag werd voor het eerst gehouden in 2005. Ja, voor 29 juni was gekozen omdat dit de geboortedatum is van Wijle Bernhard, de grote held van de veteranen. Ander nieuws. Ondanks de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van woningen met 10,6% hebben gemeenten dit jaar minder bezwaren ontvangen. Dat blijkt uit de staat van de WOZ 2026. Ja, huiseigenaren die ontvingen in 2026 de WOZ-waarde op basis van de waardepeildatum 1 januari 2025. Ja, deze WOZ-waarde was gemiddeld 10,6% hoger dan een jaar eerder. Ja, gemiddeld werd bezwaar gemaakt tegen 2,5% van de WOZ-waarde van woningen. En vorig jaar lag datzelfde gedeelte op 3,3%. Ja, deze ontwikkeling hangt samen met de afname van activiteiten van commerciële bureaus die op basis van no cure no pay bezwaar maakten tegen WOZ-waarden. En ook lukt het de gemeente steeds beter om vragen over de hoogte van de WOZ-waarden van inwoners via meer informeel en persoonlijk contact op te lossen. Ja. Ja, en het aantal meldingen van vergiftigingen door injecteerbare afslankmiddelen is in een jaar tijd verdubbeld, zo blijkt uit het jaaroverzicht. Ja, vergiftigingen via injecties bijvoorbeeld. Hè. Je kunt natuurlijk ook diëten volgen en zo om wat slanker te worden. Maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen die willen een injectie. Dat is wat makkelijker natuurlijk. Nou ja, voor het eerst kreeg het centrum dat onderdeel is van het UMC in Utrecht meldingen van vergiftigingen binnen met ongeregistreerde afslankmedicatie en peptiden. Bij 40% van de meldingen over de medicatie met de werkzame stoffen ging het volgens het NVIC om gebruik zonder dat er een arts bij betrokken was. Ook kwamen er 6 meldingen van vergiftiging binnen door het experimentele afslankmiddel retatrutide. Ja, in de eerste 5 maanden van 2026 staat het aantal meldingen over dit middel al op 12. Moet je nagaan, ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, vandaag wordt het weer een warme dag in de Lage Landen. Zeeuws-Vlaanderen, Nederland, groot gedeelte van Duitsland. Temperaturen die liggen er niet om. Zo rond de 30 graden, 27 tot 30 graden. Ja, juli wordt trouwens ook weer warm, maar wel minder warm. Vanaf de tweede week neemt de kans op warm zomerweer opnieuw toe. Maar de eerste week hebben we wat koelte. Aan zee liggen de temperaturen in juli ja, rond de 20 graden. Landinwaarts wordt het er ongeveer 22 tot 25 graden. De tweede helft van de volgende maand, juli, die wordt volop zomers. Dus dan wordt het een stuk warmer. Goed, op deze dag in, wanneer was het? Nou, 1968 stond er een liedje van Heintje in de top 40. Ich bau dir ein Schloss. En ik kan je vertellen, hij heeft het nog gedaan ook.

0: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.
1: Nothing and nobody. Baby, could ever take or stop the love that I have for you. It's very simple, you see.

Het was er weer een klein beetje tijd voor meditatie. Barry White. And I'll do for you anything you want to do. Ja, bij Voor de Wekker Wakker op deze maandag 29 juni. Even kijken naar het weerbericht vandaag. Nou, het wordt rond de 28 graden. Dus ja, het wordt een stuk koeler dan gisteren natuurlijk. Er is veel ruimte voor de zon. Er zijn ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige westen tot noordwestenwind. Dat is lekker. Vanavond dan lossen de meeste wolkenvelden op. En de komende nacht is het een tijdje helder. De temperaturen bereiken uiteindelijk 11 tot 16 graden. Morgen dan wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. En het wordt maximaal 21 graden aan zee. Tot 27 graden in het zuidoosten. Ja, afgelopen zaterdag werd ook bekend dat Ilaya van de Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij is overleden tijdens de zwangerschap. Het nieuws heeft hij zeg maar gemeld en het heeft bij Oranje tot een schok geleid. Het is triest nieuws, zo heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd zondag op een persconferentie. Waar Oranje in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd tegen Marokko gaat spelen. Ja, Van Dijk kent Gakpo goed, omdat de twee al jaren samen spelen bij Liverpool. Ook de Oranje aanvoerder is geschokt. Hij zegt: het is vreselijk. Het maakt maar weer duidelijk dat voetbal een bijzaak is. En dat er belangrijkere dingen zijn in het leven. Ja, daar heeft hij natuurlijk gelijk aan. Hè. Verschrikkelijk nieuws in elk geval. Hè. Ja, de Oranje supporters die denken en die steunen natuurlijk Cody Gakpo met zijn verlies. Goed, Voor de Wekker Wakker op deze maandag. Tijd voor een Oranje liedje? Jawel. Gaat er weer eentje.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen, met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Dennis, en wie, wat en waar bij Voor de Wekker Wakker. Tweede gedeelte van dit ochtend Radio Vuitton. Ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij dit ochtend Radio Vuitton. Ja, het is aan het begin dat we de Jacksons draaiden met Mick Jagger en Stella Shock. Ja, want je hebt het gehoord, hè? Michael is de succesvolste biopic aller tijden. De film over het leven van Michael Jackson heeft inmiddels wereldwijd 977 miljoen dollar opgebracht. En heeft ook de film Oppenheimer verslagen van Christopher Nolan, die wereldwijd 975 miljoen dollar op heeft geleverd. Ja, Michael, natuurlijk de film over de jonge jaren van de King of Pop. Jacksons neef Javar Jackson, die speelt de hoofdrol. En ja, de ouders van Michael in de film, Coleman Domingo en Nia Long, hebben ook een succesvolle rol in de film. Ja, de fans zijn lovend over de film, maar er is ook kritiek. Het verhaal stopt na het album Bad, waardoor een groot en controversieel deel van Jacksons leven buiten beeld blijft. Maar ja, ik kan je verzekeren, het komt volgend jaar een tweede deel. En daar wordt dat wel in behandeld, hè? Dus laat de critici maar lekker lullen. Het is wel de succesvolste film aller tijden, hè? Ja, dus eat this, zeggen ze wel eens, maar zo is het maar net. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag de modderdag. Ja, kinderen die mogen ontdekken vandaag wat modder is, hoe je ermee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met de natuur. Iedereen die het spelen van kinderen in de natuur belangrijk vindt, die kan zich aansluiten bij Modderdag en zelf iets organiseren. Ja, nou ja, scholen, gastouders, kinderdagverblijven denk ik aan, hè? Bezoekerscentra's. Ja, Modderdag wordt in Nederland gecoördineerd door het IVN en volgt de datum van de Internationaal Mud Day, die elk jaar op 29 juni valt. Behalve als deze in het weekend valt. Dit jaar valt de Modderdag in Nederland op deze dag dus, hè? Ja. Dus de Modderdag. Ja, in 2013 is de Modderdag ook in Nederland bekend geworden. En werd het ook massaal door iedereen omarmd. Dus het is belangrijk voor kinderen dat ze ook eens lekker in de modder kunnen spelen.
2: De back-to-back classic. De 90s hits met Erik van Vliet.

De overbekende John Johnson vond het toen ook leuk om het te gaan zingen. Want hij speelde natuurlijk al in Miami Vice en zo, hè, de politie-serie. En we dachten van, nou weet je wat, we gaan ook zingen. Yo, dag Heartbeat, wat ook wel een redelijk hitje werd in de Lage Landen. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws. Ja, gemeenten die leggen steeds vaker dwangsommen van duizenden euro's op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Toch is voor veel gemeenten het effect van de maatregel niet duidelijk. Ja, Omroep Gelderland die vroeg onder andere aan alle Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hoe vaak ze een dwangsom aan minderjarigen opleggen. En driekwart van de gemeenten die heeft uiteindelijk de cijfers ingeleverd. Ja, daaruit blijkt dat het aantal opgelegde dwangsommen de afgelopen jaren fors is toegenomen. Ede is een van de gemeenten die gebruik maken van het middel. Vorig jaar gebeurde dat 4 keer in Gelderland. Het doel van een dwangsom is dus het voorkomen van herhaling en het herstellen van de openbare orde. Ja, we zetten het in, zo zegt de gemeentewoordvoerder in Ede, wanneer eerdere interventies of hulpverlening onvoldoende effect hebben gehad. Ook andere gemeenten die zeggen voor de als-dan-boete te kiezen als andere hulpverlening heeft gefaald. Ja, de maatregel wordt ook wel de Veluwse methode genoemd. Ja, de gemeente Putten was trouwens de eerste gemeente die niet wilde wachten op strafrechtelijke vervolging van minderjarigen. En zelf ook gelijk dwangsommen ging opleggen om ongewenst gedrag te voorkomen. Ja, en het gaat dus steeds meer plaatsvinden. En ja, ook in Brabant, hè. Ja. Ja, en Sylvia Geersen is in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen en slachtoffer geworden van een mishandeling. Dat heeft haar management gezegd. Online stond er een bericht over te lezen. In een bericht van de politie staat dat een 40-jarige vrouw rond middernacht opeens werd geslagen en geschopt door een voor haar onbekende man. Onder meer het nieuwskanaal Reality FBI schreef dat het hierbij ging om Geersen. Dat bevestigde haar management ook op die dag. Ja, de mishandeling gebeurde in een café aan de Dorpstraat in Rotterdam. En Geersen zou letsel hebben opgelopen, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Men schreef ook dat Henk ten Kate in het café was en dat de man die Geersen sloeg naar buiten had geholpen. Ja, de voetbaltrainer bevestigde dat in het programma De Oranje Zomer, maar wilde er verder niet veel over kwijt. Ja, Canada die heeft zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales van het wereldkampioenschap voetbal. In een matige wedstrijd tegen Zuid-Afrika zorgde men voor het eerste doelpunt in de 92e minuut. Ja, in de 8e finales stuit Canada op de winnaar van het duel tussen Marokko en Nederland. Dus als Nederland wint, moeten we tegen Canada. En als Marokko wint, dan moet Marokko tegen Canada. Dat duel is trouwens aanstaande dinsdag om 3:00 in de nacht. Hè? Dus dat duurt nog eventjes. Joe Bonamassa en Tattoo Lady.

0: Maxime van der Kaar.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeentebelangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Info en hits. Langstraat FM. Dit is de dagtopper.

die gaan we de komende week nog een keer doen, jongens. Zet hem er maar in, hoor, want dit vind ik lekker. Ja. Prince Kai B en Hino Babayo. Altijd op zoek naar een nieuwe muziek, zoals je weet. Want dat doen we natuurlijk in Voor de Wekker Wakker. Hè? Goed, even kijken naar vandaag in het verleden. In 1613, het Globe Theater in Londen brandt af. Voorstelling van Henry Vill. Ja, het rieten dak vat vlam, waarschijnlijk door een kanonschot tijdens de opvoering van een stuk. Het theater wordt meteen herbouwd, dit keer met een pannendak. En aan de kust van Massachusetts wordt de eerste vuurtoren in gebruik genomen in 1860. Het ding ziet eruit als een metalen zuil. En Marcel Renault wint de autorace Parijs-Wenen in 1902. Dat is de eerste grote successen voor de 3 jaar opgerichte autofabriek Renault. En in Zweden, in de hoofdstad Stockholm, gaat de 5e Olympische Spelen van start. En voor het eerst kiest een vliegtuig van Boeing het luchtruim. Dat gebeurde ook in 1916, op deze dag. En zouden er de rest van de eeuw nog duizenden volgen. Ja. En bekend, hè? Marvin Pipkin krijgt patent, de rechten van de gloeilamp van matglas. Het is een nuttige uitvinding. Door gebruik te maken van matglas wordt het licht van de lamp gelijkmatig verspreid. En krijg je niet meteen pijn in je ogen als je in de lamp kijkt. Hè? Ja, dat is erg belangrijk natuurlijk, die gloeilamp. Want kijk maar eens in je lampjes die je misschien in je huis hebt staan. We gebruiken ze nog allemaal, hè? Anno 2026. Wel in de spaarlampvorm, maar goed, de echte ouderwetse. Die is dus op deze dag zoveel jaar geleden gepatenteerd, hè, 1925. Ja, het Nederlands elftal wil in de nacht van maandag op dinsdag, dus komende nacht, Nederlandse tijd, doen wat er in de afgelopen 3 jaar niet gelukt is. In de 16e finales van het WK moet Marokko verslagen worden. Het is een topland in de internationale voetbalwereld. Ja, Koeman die kent de pijnlijke cijfers. Hij weet dat als bondscoach inmiddels het stempel heeft dat onder zijn leiding niet van toplanden gewonnen wordt. Maar tegen Marokko, de nummer 6 van de FIFA-ranglijst, kan hij in 1 keer af zijn van dat stempeltje. Hij zegt, ik ben niet zo bezig met het stempeltje. Dat zei Koeman afgelopen nacht op zijn voorblikkende persconferentie in het Estadio BBVA in het Mexicaanse Monterrey. Hij wil gewoon winnen van Marokko, al zegt hij dat het wel een flinke klus wordt. Ja, beide teams verdienen het om verder te komen, dit WK. Het is daarom jammer dat we elkaar nu al tegenkomen. Ja, de laatste keer dat Oranje van een land uit de top 25 van de FIFA-ranglijst won, was Louis van Gaal nog de bondscoach. In de 8e finale toen van het WK 2022 in Qatar was Nederland met 3-1 te sterk voor de Verenigde Staten. En op dat moment de nummer 16 van de FIFA-ranglijst. Het is inmiddels dus 1303 dagen geleden. Dus het wordt hoogste tijd dat we de komende nacht gewoon weer een keertje winnen van Marokko, hè? Ja, toch?

0: Uw gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Hier hoor je de classics en het beste van nu. 100% voor jou. Langstraat
2: FM. Ga wat doen, ga wat doen. Elke dag vroeg uit de veren.

grote familie, joh, die Womack en Womax. Ja, Uptown. Als je ze ziet optreden, dan staat er een hele rij mensen op een podiumpje. Ja, en dit was een liedje uit, wat was het? 1994 of zo ergens? Nou, in elk geval jaren 90. Ja, goed voor de wekker wakker. Ja, de airco's die eraf, de ventilatoren die draaien hier in de studio over uren. Ja, het blijft ook vandaag weer lekker warm. 28 graden, dus het valt mee. Het is geen 38 meer. Dus wat dat betreft is er een klein beetje koelte in huis. Ja. Op deze dag trouwens, in 1974, staat er een liedje van de Woobats in de Nederlandse top 40. Het blijft er op dat moment 7 weken staan. En ja, welk liedje was het? Dat was deze.

0: de Wekker met Erik van Vliet.
1: Zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man.
2: Honderd procent voor jou.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen.

0: Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Pakistan heeft opnieuw doelen bestookt in buurland Afghanistan. Doel van de aanvallen waren schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban. Er zouden 29 militanten zijn gedood, meldt persbureau Associated Press. Afghanistan meldt juist dat tientallen burgers zijn gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Sinds februari zijn er geregeld aanvallen in het grensgebied tussen beide landen met honderden doden tot gevolg. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of een slachtoffer uit het water kwam of op een strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. Bij een frontale botsing op de N337 bij het Overijsselse Weien is gisteravond een dode gevallen. Diverse andere slachtoffers raakten gewond. Door de enorme klap vloog een van de voertuigen in brand. De bestuurder kon door omstanders uit de brandende auto worden gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten. De man uit de gemeente Olstweien overleed ter plekke. Over de toestand van de andere slachtoffers is niets bekend. De Rijksstraatweg is afgesloten voor sporenonderzoek. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercity's tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Grooverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.

0: Deze morgen, Erik Favliet.
1: Ready for the sun.
2: Vanaf zijn geboorte was Erik al into

kroeg tot volle pleinen, van dorp tot grote stad. Het gaat nu echt gebeuren, het hele land ligt plat. Met die cup door de grachten, zo lang op moeten wachten. Het goud is voor

het legioen gaat het doen. De Duitsers met pensioen. Oranje wordt nu echt kampioen. De droom is nu werkelijkheid, de pijn is nu verzacht.

Ja, SK is in de stad. Yo, de SK, het is de flitsschijf van de komende week. Nog sowieso tot en met 4 juli hier bij Langstraat FM. Hè. Ja, je hoort hem vanmiddag ook nog een keer voorbij komen bij de middagmix. En ook bij Antonachtzaam hoor je hem ook nog een keertje voorbij komen in het Radio Feuilleton. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws. Ja, Holleder, de zus van de topcrimineel Willem Holleder, die stapte vorig jaar uit de anonimiteit in RTL Tonight. Dan was ze regelmatig te zien als een misdaadduider. Ja, de talkshow die stopte 2 weken geleden na tegenvallende kijkcijfers. Maar als de talkshow was doorgegaan, dan was Holleder waarschijnlijk zelf ook gestopt. Dus dan had ze gedacht van bekijk het maar, ik doe het niet meer. Ja, Holleder die legde vergelijking met de misdaadjournalisten als Saskia Belleman en Kees van der Spek. Die ademen hun vak. Ik vond gewoon van mezelf dat ik daar fix tekort schoot. Zo zei ze onder andere tegen diverse media. Ja, dus wat dat betreft, de aanloop naar terugkeer in het openbare leven heeft Holleder een cosmetische ingreep ondergaan. Dat was volgens haarzelf hard nodig voordat ze in het openbaar kon verschijnen. Ja, ja, het museum van de Universiteit van Gent is gratis te bezoeken. En ook extra lang open, met ramen en deuren open, omdat sinds gistermiddag een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Ja, de plant staat bekend om de stinkende geur van rottend vlees. En daarmee trekt hij vliegen aan die ook de plant weer bestuiven. Ja, wie een bloeiende reuzenaronskelk wil zien, die moet geluk hebben. De bloeiperiode duurt maar ongeveer 72 uur. De plant die bloeit pas voor het eerst na ongeveer 10 jaar. En daarna komt hij ongeveer eens in de 3 jaar tot bloeien. Dus het is een bijzondere gebeurtenis. Ja, en wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld haar of meestal zijn partner doodt, kan daarvoor binnenkort een zwaardere straf krijgen. De justitieminister die publiceert vandaag het eerste concept van zijn plan, zodat experts en betrokken burgers feedback kunnen geven. Ja, de verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. En dat laatste houdt in dat iemand macht over diens partner uitoefent door degene stelselmatig te vernederen. Ja, door de verhoging kunnen daders even hard gestraft worden als iemand die wordt veroordeeld voor moord. Oftewel doden met een vooropgezet plan. Ja, ik vind het sowieso wel raar dat er nog geen normale straf is voor mensen die hun partner slaan en mishandelen. Want daar zal dan toch ook een hogere straf voor moeten komen, denk ik. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker op deze dag. In 1927, het is lang geleden, vroeg in de ochtend gaat een gedeelte van de zon schuil achter de maan. We noemen het ook wel de verduistering die in Nederland te zien is. Wordt op veel plaatsen gehinderd door bewolking. En de RCA die begint met de eerste tv-uitzendingen in hoge resolutie ter wereld. Ja, het beeld wat we kennen is opgebouwd uit 343 lijnen en daardoor veel scherper dan eerst. De uitzendingen vinden plaats met een zender op het Empire State Building in New York. En als je daar ooit een keertje bent, dan zie je daar nog de resten van die grote, grote antenne. Ja. Voor de wekker wakker, goedemorgen, het is maandag. Dit is Alicia Gwees en Bloodstream.

0: Wat deed jij in de jaren 80? Waar zat je? Wat deed je? En vooral, waar luisterde je naar? Ken je deze nog?
1: Roland! I didn't even open them!
2: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter...
2: Sien van der K.
3: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Sien van der K. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeentebelangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
4: Wil je appen met de studio? Dat kan via 06 21 21 32 10.

Frank Verkooijen, en geweest is geweest, is vandaag natuurlijk de dagtopper, hè? Ja, je hoorde hem al een paar keer voorbij komen. Twee keer, en dit was de derde keer en de laatste keer voor vandaag, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws. Vandaag wordt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema verhoord door de parlementaire enquêtecommissie. Deze week draait om de avondklok en maatschappelijk onrust. Ook Henk van Essen, voormalig korpschef van de Nationale Politie, wordt verhoord. De verhoren zijn natuurlijk weer live te zien via de bekende politieke apps. En minister van Defensie en de staatssecretaris van Defensie die presenteren de nieuwe Defensienota op de vliegbasis Schilze en Rijen. Daarin staat het plan om de krijgsmacht de komende jaren met forse investeringen wat sterker te maken. En het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen maakt bekend of Tialf de locatie is voor het schaatsen tijdens de Spelen van 2030. Eerder deze maand gaf het Internationaal Olympisch Comité, het IOC, al akkoord om het schaatsen in Heerenveen onder te brengen. Ja, en het duurt nog maar even, maar de komende nacht speelt Nederland op het WK voetbal tegen Marokko. Ja, het toernooi zit inmiddels in de knock-out fase. Betekent dat Nederland moet winnen om verder te komen. De aftrap is om 3:00 in Monterrey in Mexico. Mexico? En het duel is uiteraard weer live te volgen. Hè. Het is op tv te zien, dus veel mensen zullen vannacht weer nacht braken. En de VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat melden de nieuwssites Axios en het persbureau Reuters op basis van wat functionarissen uit Amerika. Ja, en ander nieuws. Er zijn tientallen doden gevallen bij Pakistanse aanvallen in Afghaans grensgebied. En er zijn veel hitterecords in Polen, Tsjechië en Duitsland. Het is volstrekt ongekend. Ja, en het Belgisch Museum geeft gratis toegang omdat de stinkende penisplant in bloei staat. Ja, echt. Denk maar even na. Hoe ziet het eruit? Ja, een penis natuurlijk, hè. Ja, alleen dan de penisplant, hè. Ja, dus... Goed. Voor de wekker wakker. Het is vandaag maandag 29/6. Op deze dag in 1962 staat het allereerste nummer van de Beatles in de top 40. Ja. En dat komt ook de Engelse hitlijsten binnen. En het liedje, de allereerste plaat voor de Beatles die in de hitlijsten binnenkwam, die heet For Me

0: Vanmiddag van 4 tot 6 er is Anton Nachtzalig. Die zal het dan nog een keertje draaien. Het is zijn speciale aanbieding, die van Kensington en Safe Haven. Safe Haven, moet je eigenlijk zeggen. Goed, dit was hem. Bijna voor de wekker wakker. Oh, we kunnen nog eentje doen. Oh, we kunnen nog één liedje doen, jongens. Eentje.
1: Goeiemorgen, allemaal.
0: Ja, goeiemorgen.
1: Nou moet het toch niet gekker worden,
0: hoor. Ja, inderdaad. Nou, nog even dan.

0: Ja, de vlag ook opgehangen voor het Nederlands elftal uit de ramen. De voordeur, geloof ik. Dus, ja, en als ze dan verder komen de komende nacht richting Marokko en ze winnen ervan, dan komen er meer vlagjes bij. Ja. En anders verdwijnen de vlaggen weer, hè?
1: La la la la la la.
0: Wat zeg je? Marokkaanse vlaggen opgehangen. Ja, kan ook.
1: La la la.
0: Nou, veel plezier bij Erik Dankers en bij de middagmix met Rijn en natuurlijk bij Anton Lachzaam. Maar hij is voor 6 klaar hoor, wees niet bang. Tot morgen!
2: Hey yo!

0: Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar stellen. Daders zijn zo sneller te vervolgen en escalatie van huiselijk geweld kan ermee worden tegengegaan. Een wetsvoorstel van deze strekking werd in het kabinet Schoof al toegezegd door oud-staatssecretaris Koenraadi als hulpmiddel om femicide te voorkomen. Slachtoffers vinden de drempel voor aangifte heel vaak te hoog. Met de nieuwe wet kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor dwingende controle, psychische mishandeling en stalking. Jongeren krijgen steeds vaker forse dwangsommen opgelegd om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Het gaat dan om bedragen tussen de 1000 en 7500 euro. Bijvoorbeeld bij het dragen van een mes of het afsteken van verboden vuurwerk. Ook drugsdealers worden zo op het rechte pad gehouden. Waar een veroordeling via het strafrecht maanden kan duren, komt er bij een dwangsom geen rechter aan te pas. Gemeenten kunnen jongeren direct aansprakelijk stellen. Op het strand van Texel is gisteravond een overleden persoon aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niets kwijt. Hoewel de persoon op het strand ter hoogte van de Koog werd gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. Over de verdere toedracht tast de politie in het duister. Het overlijden wordt onderzocht. De NS laat vandaag en morgen minder treinen rijden in de Randstad. Volgens de NS blijft de overlast beperkt. Er rijden onder meer minder intercities tussen Den Haag en Utrecht, tussen Den Haag en Amsterdam, tussen Utrecht en Rotterdam, tussen Rotterdam en Schiphol, van Schiphol naar Arnhem en tussen Alkmaar en Haarlem. Verder rijden er minder sprinters tussen Gouda, Grooverwelle en Den Haag Centraal. Het weer. In het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler, bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: Online online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeentebelangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jisilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jisilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Het aantal meldingen van vergiftigingen door afslankmedicatie is vorig jaar verdubbeld. Het gaat dan vooral om mensen die zelf experimenteren met middelen die nog niet zijn goedgekeurd. Eerder dit jaar stond de teller op 76 meldingen, nu zijn het er ruim 150. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum stelt bovendien vast dat in 40% van de gevallen er helemaal geen dokter aan te pas is gekomen. Er worden nu ook vergiftigingen vastgesteld met het middel retatrudine. Dit middel, ook bekend als Triple G, is nog nergens ter wereld goedgekeurd. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Deze verhoging voor doodslag geldt na een patroon van mishandeling of het uitoefenen van dwingende controle. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Oostenrijk is begonnen met het evacueren van 200 mensen uit het Kaunertal, dichtbij de Italiaanse grens. Vanwege enorme modderstromen zijn daar veel mensen vast komen te zitten. Met enkele helikopters worden de mensen nu naar een veilige

0: plek gebracht. In het populaire skigebied hebben stevige onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Het weer: in het oosten een spatje regen, verder droog en zonnig. In het binnenland zomers tot 28 graden. Aan de kust koeler bij een matige naar het noordwesten draaiende wind. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hé, wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
16: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: uit de film Rocky V. Living in America. Je hoorde James Brown. En die kennen we natuurlijk beter van de Sex Machine. Toch? Ja, Shirley?
1: Hey Erik, goedemorgen.
0: Ja, ken je die nog, de Sex Machine?
1: Sex Machine. Doe eens.
0: Dit is Sex Machine van James Brown.
1: Stukje zingen, nou weet ik het.
0: Nou, dit is wel heel... goed, ik ga ineens zingen.
1: Hij gaat niet zingen. Ik denk, ik lok hem uit de tent, maar hij gaat niet zingen. Wat jammer.
0: Nooit. Shirley, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij zit voor het iedere maandagochtend hier gezellig bij mij.
1: Ja.
0: Ja, je wil eens een keer bij een leuke vent aan tafel zitten?
1: Precies dat, ja.
0: Ja. wie is Shirley? Wat is Shirley? Wat doet Shirley? Stel jij je even voor.
1: Ja, nou, het begint eigenlijk met dat mijn moeder dacht dat ze een jongetje kreeg.
0: Ja.
1: Dus die had geen meisjesnaam bedacht. En toen had ze tegen mijn broer gezegd, wat stel je nou voor dat je toch een zusje krijgt? Hoe zou je er dan noemen? En hij was 3. Die zei Slully. Ja, toen dacht ze, nou ja, het zal wel een jongetje worden. Maar ze toch een meisje. En toen dacht ze, ja, Slully is misschien niet zo'n goede naam. Dus toen is het Shirley geworden.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat vond ze toch de roepnaam eigenlijk niet zo leuk. Dus toen ben ik Sis geworden, of Sissy, naar de keizerin Sissy.
0: Ah, van Oost-Oostenrijk.
1: Ja, precies. En van de film natuurlijk, Romy Schneider was helemaal gek van. Geboren in Rotterdam, de Tuindorp Vreewijk. En ja, alweer lang geleden voor de liefde hier naartoe gekomen. Tenminste naar Dongen. Ook weer gescheiden. En inmiddels woon ik samen met een prachtige prins, kan ik wel zeggen. Hij heet Keizer Tij. Daar ben ik helemaal dol op. En ik heb ook 2 lieve kinderen. Okay. Ik weet niet of je daar nieuwsgierig naar bent, maar prachtige meiden. Roxy, de oudste, 24. En Maartje, 22. Ja, Roxy is een danseres.
0: Ah,
1: ja,
0: okay.
1: Dat doet ze echt fantastisch. En ze werkt ook als in de horeca. En dat doet Maartje ook. Ze werkt ook in de horeca. En zij doet communicatie als hbo-opleiding is ze nu mee bezig.
0: Oké. Okay. En buiten de kinderen, de man lief, en doe je nog meer dingen?
1: We hebben ons eigen bedrijf in entertainment.
0: Oké. En wat doe je dan voor entertainment?
1: Eigenlijk van alles. Het heet Leuk Amusement. En wij zorgen ervoor dat een feest echt knalt. En het kan gewoon een verjaardagsfeestje zijn. Maar het kan ook een bedrijfsfeest zijn met 1000 man. We hebben een leuke crew met 6, 7 mensen inmiddels. Pardon. En daar bouwen we echt mooie feestjes mee. Afgelopen weekend waren we in Houten met een WK bingo. Superleuk. Dat is maar een klein feestje. Maar we doen ook grote feestjes. Ja, voor ieder wat wils.
0: Oké. En van groot naar klein. En dan zingen, dansen, quizjes, alles. Eigenlijk doen jullie alles.
1: Wij doen, ja, van alles. We eigenlijk waar de klant op vraagt. Maar we hebben verschillende concepten. En die kunnen ook uitgebreid worden. Kleine concepten met bijvoorbeeld een duo en een DJ. Mm-hmm. Grote concepten, avondvullend. Verschillende artiesten en een DJ. En opsmokers, confetti. Ja, dat je gewoon zegt van dit is echt een feestje.
0: Opsmokers?
1: Opsmokers op het podium, hè? Of sparks en confetti. Weet je wel, echt dat het lekker knalt, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar echt een feestje van te maken.
0: Oké, we gaan kijken even hoe het loopt. Toch?
1: Hoe wat loopt?
0: Ja, hoe wij de klik gaan hebben.
1: Oh, nou ja. Nee, dat knalt er toch van af, Erik? Of bij jou niet?
0: Jawel. Dat is ook wel zo. Maar wat ik bedoel is van... we gaan even gewoon kijken... hoe moet ik dat nou zeggen eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. We gaan gewoon kijken hoe het loopt, toch? Ja, zo.
1: Tijd voor muziek, denk ik.
0: Nee, nog niet.
1: Oh.
0: We moeten eerst even kijken hoe is de stand van zaken met het verkeer en het weer in Brabant.
1: Nou, het weer is eindelijk weer lekker afgekoeld. Het is 22 graden hier in Waalwijk. Dus ramen weer open, airco uit. Dat scheelt een hoop energie. En dan het weer. Ik bedoel het verkeer in Nieuwedijk.
0: Tussen Nieuwedijk.
1: Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem is er ongeveer 6 minuten vertraging. Even kijken, dan hebben we knooppunt Zonzeel en 's-Hertogenbosch. Daar tussen Made en knooppunt Hooipolder. Plus minus 7 minuten vertraging. En een kleine file van 3 kilometer, dat is wat ik hier heb staan, Erik.
0: Oké, en de temperatuur hebben we ook nog een beetje?
1: De temperatuur heb ik net gezegd, 22 graden hier in Waalwijk. Ja, momenteel.
0: Momenteel, ja.
1: Het zal wel oplopen vanmiddag, denk ik.
0: Volgens mij wordt de graad 26 en volgende week schijnen we weer naar de hele warme temperaturen te gaan.
1: Wanneer?
0: Volgende week.
1: Volgende week weer.
0: Wordt het weer warm?
1: Oh jee.
0: Nou, gaat het zelf goed komen. Muziek van Suzanne en Freek. En we zijn nog niet halverwege.

0: Golden. Je hoorde Mika. Ja, de afgelopen week ben ik er niet geweest. Ik ben eventjes een weekje afwezig geweest. Wel met die hitte. Kan jij een beetje tegen de hitte, Shirley?
1: Nee, helemaal niet. Ik kan niet tegen kou en ik kan ook niet tegen hitte. Ik wil er precies tussenin, zeg maar. Dat is het lekkerst.
0: Oké, dus die temperatuur nu hier binnen van een graadje of 24 vind je wel lekker? 23.
1: Geweldig. Ik blijf hier de hele dag.
0: Nou, doen we niet. Er is een...
1: Doe maar niet, wat onaardig.
0: Er is een record gebroken.
1: Ja, dat klopt. We hebben een landelijke hittegolf en die duurt inmiddels al 11 dagen, Erik.
0: Ja, dat is een nieuw record, want de vorige die stond op hoeveel dagen?
1: 8 dagen.
0: Ja, en dat was in?
1: Dat was in 1936 en ook nog een keer in 1976.
0: Oké, maar dan zeggen ze dat het klimaat aan het veranderen is. Maar in 36 was het dus ook zo warm, dus toen kon het ook.
1: Ja, daar ben ik geen expert in, dus dat zal allemaal wel, ja. Ze zeggen dat het smelt van allerlei eisen, toestanden in de wereld. Mm-hmm. En ze zeggen het, hun hebben er hun werk van gemaakt en het onderzocht. Dus dan denk ik, ja, dan zal het toch wel zo zijn, zeker.
0: Ja, ja, nou, vandaag wordt het in ieder geval een graadje of 26. Maar ik heb wel begrepen dat volgende week weer richting 30 graden gaat.
1: Ja, dat zei je al, ja. Ja, inmiddels ben ik er wel weer een beetje klaar mee. Ik vind het hier fantastisch. Maar het is wat het is en we moeten het ermee doen. Ik wil je dit nog wel zeggen. De langste officiële hittegolf ooit, die vond plaats, ja, ook lang geleden, in de zomer van 1975. Toen was ik 2.
0: Oké, ben je... Hoe dacht je veel? Nee, grappig.
1: Je dacht dat ik veel jonger was, ja, hè? Dat wou je zeggen, ja. Maar die duurde trouwens 18 dagen, van juli tot en met begin augustus.
0: Oké, wat was daar de hoogstgemeten temperatuur? Dat staat er niet bij. Maar de temperatuur, de hoogstgemeten temperatuur vorige week was 39 graden.
1: Ja, niet normaal.
0: Dus eigenlijk boven. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan redelijk wel tegen hitte, maar het was wel een beetje boven proporties. Het was een beetje te.
1: Veel te. Ik ben blij dat wij airco hadden. Dus ik denk jij ook?
0: Ja, ik had ook wel airco. Airco en een lekker waaitje boven mijn bed. Dus dat was wel even heerlijk. Tijd voor weer wat muziek. Hier is Lisa Stansfield. MUZIEK

0: Wat is je favoriete muziek eigenlijk, Shirley?
1: Ik hou van heel veel. Nederlandstalig vind ik leuk, maar ook de disco-nummers uit de jaren 80. Ja, ik ben eigenlijk heel breed in de muziekkeuze. Ik vind ook UB40 vind ik leuk. Ja, ook heel veel dingen van nu. Ja, breed in de muziekkeuze. Zolang het geen house is en ook geen grounding en zo. Dat is, heet dat zo? Nou ja, dat geschreeuw, daar hou ik niet van.
0: Crunch.
1: Oh ja, dat is het. Crunch.
0: Ja, dat ja. Ja, daar hou ik ook niet van. Maar house, Avicii is ook house.
1: Ja, nou, dance, dat house, klopt. Avicii vind ik wel goed. Maar
0: het happy hardcore, het hardcore gebeuren.
1: Ja, en je had toen die overgang van de jaren 80 naar de jaren 90. En toen had je ook gabber en house.
0: Mm-hmm.
1: En toen haakte ik helemaal af. Want ik wilde graag lekker gewoon die dance nummers hebben.
0: Oké, okay, ja, dat kan ook. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hou er wel een klein beetje van. Hè, van dat... Van dat happy... happy hardcore, zo noemen ze dat toch?
1: Ja, nou, dat is nou precies niet mijn ding. Dus ik denk van wel, maar jij hebt er meer verstand van, toch?
0: Nou, dat maakt niet uit. Wil jij nog iets heel leuks horen? Laat het ons gewoon even weten via... 06-2121-3210. Ja.
2: Erik Dankers.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeente Belangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. It's alright. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: wat is echte liefde, Shirley?
1: Wat is echte liefde? Dat ja, je hart sneller gaat kloppen. Dat je de hele dag aan hem of haar denkt. Dat je, als je ergens in een groep staat, dat je denkt, ja, dat is ook na jaren nog steeds de mijne. En een lekker ding. En ja, dat eigenlijk, denk ik. Of denk jij daar anders over?
0: Nee, daar denk ik niet anders over. True Love, That's a Wonder. Je hoorde Sandy Coast. De temperatuur buiten
1: is nog steeds 22 graden.
0: En de verkeersinformatie, die hebben we ook nog voor je.
1: Oh, die hebben we ook nog, ja. Verkeersinformatie. Dat klopt inderdaad. Op de A27, Breda-Gorinchem, bij Werkendam tussen Werkendam, knooppunt Gorinchem, plusminus 3 minuten vertraging. En dan op de A59, knooppunt Zonzeel, 's-Hertogenbosch, Oosterhout en knooppunt Hooipolder, plusminus 3 minuten vertraging.

0: Ja, ze deed ooit mee aan een songcontest-show. Welke het was, ik zou het echt niet meer weten. Ik denk dat het misschien wel Idols is geweest. Sherry Ann hoorde je en Mr. Know-it-all. Ja. Sis, jij kan ook zingen, hè?
1: Nou ja, ik doe een poging, hè?
0: Je doet een poging. Ja, heb jij nooit meegedaan aan zo'n wedstrijd, zeg maar?
1: Nooit, en dat ga ik ook niet doen.
0: Waarom niet?
1: Nou, daar ben ik gewoon niet goed genoeg voor.
0: Wie zegt dat?
1: Nou, dat vind ik zelf, moet ik misschien niet zeggen. Maar ik ben meer een entertainer dan een zangeres.
0: Ja, maar entertainer, dat hebben ze ook nodig, hè?
1: Dat klopt, ja. Dus dan zou ik misschien aan een wedstrijd entertainen mee moeten doen.
0: Ja, maar daar zijn die shows... Oh, wacht, Idols was dat toch? Dat was een entertainment.
1: Nee,
0: de Voice was alleen zingen.
1: Misschien meer Holland's Got Talent.
0: Holland's Got Talent, ja. Bestaat er nog eigenlijk? Ja,
1: zeker. Die gaan dadelijk samen met België ook.
0: Okay,
1: het nieuwe seizoen gaan ze samen met België. Dus dan wordt het en in België en in Nederland uitgezonden. Dus dat zou nog kunnen.
0: Dus?
1: Ja, weet ik niet hoor.
0: Ja, waarom niet?
1: Ja. Ik heb het wel eens gedacht, hè. Maar ik heb het nooit doorgevoerd. Maar misschien ooit.
0: Ja, goed.
1: Ik ga erover nadenken.
0: Ja, ga het podium op, gooi je charme erin en wie weet waar het eindigt.
1: Zo is het.
0: Misschien dat je dan over 3 jaar 25.000 euro per optreden kan vragen.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Wie wil dat niet?
0: Ja, denk dan ook een beetje aan mij nog. Maar goed, afgelopen weekende. Heb jij een beetje last van het weer gehad?
1: Ja en nee. We hebben optredens gehad in Houten. En dat was op een festival. En daar was het wel heel erg warm. En ik had een mega grote jurk aan en een pruik op. Tenminste de vrijdag. Dus toen heb ik er wel last van gehad. Maar zaterdag was het al iets minder. Zondag ook. En toen had ik ook een luchtige jurkje aan. Dus ik moet zeggen, we hebben leuk gewerkt. Het was hartstikke gezellig. En best nog wel een leuke opkomst. En we deden de WK Bingo Show. Dus ja, dat is natuurlijk ook helemaal leuk deze tijd van het jaar.
0: Ja, nou zeg jij luchtig jurkje. Zitten er gaten in of zo? Of?
1: Maar gewoon wat korter. Vrijdag had ik een hele lange jurk aan.
0: Oh, okay,
1: overdreven, echt als een queen.
0: Ja.
1: Nou, en...
0: Het was 40 graden, hè? Maar goed,
1: ja, precies, ja. Maar ja, ik wou even uitpakken. Maar dat beviel niet goed qua hitte. Dus toen heb ik zaterdag een korte jurkje aangetrokken.
0: Oké. Okay. Ook nog een beetje meegekregen van het noodweer van zaterdag op zondag?
1: Nou, wij eigenlijk niet. Het begon een beetje te waaien. Dat was rond een uur of 10:30 s'avonds.
0: Uh-huh.
1: Maar we hebben mooi kunnen afbouwen. We waren rond een uur of 11 thuis, denk ik. En even badderen. En ben ik naar bed gegaan. En toen zag ik 's ochtends dat het heel erg geregend had. Maar ik heb er dus niks van meegekregen. Maar volgens mij jij wel, Erik.
0: Nou ja, ik was ook niet in Kaatsheuvel. Ik zat eigenlijk net buiten de randje waar de storm voorbij ging. Ja, storm. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe we het eigenlijk moeten noemen. Maar ik was... ik heb wel wat gehoord, maar... Ik heb gisteravond was ik thuis en dus zat bij mij even voor de deur. En toen kwamen wat buurvrouwtjes naar buiten. En die vertelden dat het hier in Kaatsheuvel echt verschrikkelijk was.
1: Ja.
0: En ik had een vlaggenstok hangen met de Nederlandse vlag. Die is wel afgebroken. En verder, ik was gistermiddag met de cabrio aan het rijden. En ik kwam nogal wat takken onderweg tegen in de polder.
1: Ja, het is heftig geweest. Ik heb zelfs gehoord inslagen ook in huizen. Mensen die daar ook niet meer kunnen wonen. Mede ook in Noord-Brabant, in Dongen ook, heb ik van gehoord. Dus ja, ik heb er niks van gemerkt. Maar het is wel heel heftig geweest voor veel mensen.
0: Ja.
1: En ik dacht dat jij ook in de buurt was van Concert at Sea.
0: Ja, ik was afgelopen zaterdag was ik bij Concert at Sea. En niet bij Concert at Sea. Ik zat er, ik denk hemelsbreed 300 meter vandaan of zo. En ik zat een paar maanden zat ik op het terrasje in Renesse. En een drankje, een uurtje of één of zo, een bakje koffie. En daar is de bliksem bij Concert at Sea ingeslagen. En ik heb al veel bliksems meegemaakt in mijn leven. Maar deze die was... Ja, dat ging helemaal nergens over.
1: Behoorlijk. Je hebt toch ook zo'n hele harde knal gehoord, dacht ik?
0: Hele harde knal. De grond trilde. Er liepen mensen echt verschrikt weg. Mensen die eigenlijk half aan het janken waren en aan het schreeuwen waren. Het ging helemaal nergens over. Zo hard was het.
1: Jeetje, dan heb je echt wel wat meegemaakt. Ja, dus het was schrikken, zeg.
0: Ja, en toen was het op een bepaald moment rond 5 uur. En toen begon het dan weer te donderen en te bliksemen. toen ben ik vluchtig spulletjes gepakt. Mijn zusje was erop, mijn zusjes waren er ook. Die bleven nog even op het strand. Die gingen daar even schuilen.
1: Hoe kan je schuilen op het strand? Ja, oh, dat was misschien een strandtent of zo?
0: Onder een strandtent, maar dat was meer... ze hebben geen regen gehad schijnbaar. Wij zijn op een bepaald moment de bus ingegaan. En voordat we de bus ingingen, was het al flink en al. Toen zaten we in de bus. Ja, ik was blij dat ik in de bus... Ik ben niet heel gauw bang en ik ben ook niet heel gauw ergens van onder de indruk. Maar van dat was ik echt wel onder de indruk. Het was echt continu knallen, flitsen. Het was eigenlijk best wel een beetje eng.
1: Nou, dat snap ik wel, ja. Ik ben blij dat ik zo lekker geslapen heb, heel eerlijk. Ja,
0: maar dat was overdag nog, hè?
1: Oh, dit was overdag, ja. Daar hebben wij helemaal niks van meegekregen.
0: En toen is de bus weggereden en toen zijn we op de parkeerplaats aangekomen. En toen was het eigenlijk alleen maar een beetje regen en verder is niks.
1: Ja, ben je er wel weer van bijgekomen?
0: Jawel. Ik vind het machtig mooi. Want ik baal eigenlijk dat ik niet in Kaatsheuvel was van zaterdag of zondag. Want ik denk dat ik dan bij mij onder mijn overkapping had gezeten. En op een gemak zo eens gekeken had van wat er allemaal gebeurde. Ik heb een filmpjes langs zien komen en wat ik dan wel jammer vind, is dat er weer zoveel schade is bij heel veel mensen.
1: Ja, dat klopt. Dat ben ik helemaal eens, ja.
0: Maar goed. Het was wat bliksem en inslag. En wat regen. Veel regen. Het wordt weer warm.
1: Het gaat weer oplopen, ja. Maar voorlopig nog 22 graden. Dus een heerlijke temperatuur. Geniet daar nog even van, zou ik zeggen.

Think I'm in love with you. Je hoorde Jessica Simpson. Zometeen in het tweede gedeelte hebben we ook nog heel wat leuke muziek voor je klaarstaan. We gaan ook nog even vooruitkijken naar vannacht. Ik weet niet of jij vannacht nog wat dingen gaat doen. Ik ga wel kijken, denk ik. Maar goed, daarover misschien straks meer. Voordat we naar het nieuws gaan, hier is M People.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. De landelijke hittegolf duurt inmiddels 11 dagen. Daarmee sneuvelen de vorige records uit 1936 en 1976. De hittegolf telde 5 tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam. De hoogste temperatuur die in de beeld werd gemeten was 36,8 graden op 26 juni. Dat deze hittegolf zo vroeg in het jaar voorkomt is uitzonderlijk. De zogenoemde superhittegolf duurde in het Limburgse El maar liefst 6 dagen. Op vrijdag werd daar een temperatuur gemeten van 39,4 graden. Defensie zet de komende jaren fors in op onbemande wapensystemen. Dat staat in een nog vertrouwelijke defensienota samen voorwaarts van minister Jisilgus en staatssecretaris Boswijk van Defensie. Jisilgus en Boswijk willen dat de krijgsmacht sneller, slimmer en wendbaarder wordt om moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. De koerswijziging volgt op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar het gebruik van drones een grote vlucht genomen heeft. Justitieminister Van Weel wil de straf omhoog voor wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner doodt. Rechters beschouwen dat als doodslag waarvoor maximaal 25 jaar cel kan worden opgelegd. Van Weel wil dit in specifieke gevallen verhogen naar 30 jaar of zelfs levenslang. Hierdoor kunnen daders even hard worden gestraft als bij moord met voorbedachte raden. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radio nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende

0: lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Odi. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
15: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
16: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Diesel hoorde je met Sosolito. Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte. Langs straat, lang uit tot 12 uur zijn we bij je. En aan mijn rechterzijde zit Shirley. En Shirley, de temperatuur nog steeds hetzelfde in de Langstraat?
1: Nog steeds 22 graden, dus een heerlijke temperatuur.
0: Ja, en de verkeersinformatie is?
1: Nou, het gaat beter op de wegen, minder vertragingen. Ik heb er hier eentje staan op de A27 Breda richting Gorinchem. En dan bij Nieuwedijk, knooppunt Gorinchem, ongeveer 6 minuten vertraging. Come on,

0: In de jaren 90 droomde menig man van Shakira. En ja, nu in 2026 dromen er volgens mij nog best wel steeds mannen van. De mooie Shakira hoorde je met Zoo Zoo Zoo. De titelsong van de film Zoopedia. Zingt het goed? Ja. Maar deze dame staat dit net ook in de hitlijsten met het nummer van het WK. Sis, Shirley.
1: Erik.
0: Ga jij ook nog naar het WK kijken vannacht, de wedstrijd?
1: Ligt een beetje aan hoe ik me voel. Als ik echt heel slaperig ben, dan ken ik mezelf. Dan wil ik wel, maar dan val ik gewoon in slaap.
0: Ja.
1: Maar als ik nog wakker ben en ik ben wel nieuwsgierig. Wat denk jij dat ze gaan doen tegen Marokko?
0: Even voordat we zover komen. Niet dat jij om 8 uur even een paar uurtjes gaat slapen? En dan de wekker op 2:30 zet?
1: Ja, weet je wat het is? Als je om 8 uur op bed gaat liggen, denk ik niet dat ik in slaap val. Denk jij wel?
0: Nee.
1: Dus ja, dan kan ik wel op bed gaan liggen. Maar als het dan niet werkt en ik val gewoon om 12 uur in slaap. Ja,
0: dan ga je niet je wekker zetten op 2:30?
1: Ja, ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar misschien ook wel. Je hoort het volgende week.
0: Ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Maar jij vroeg aan mij van wat denk je wat het gaat worden? Ik heb hier... ik ben een beetje altijd tegenstrijdig. Ik ben de enige die hier heeft gezegd dat ze gaan verliezen met 2-1.
1: Nee joh.
0: Ja.
1: Ze moeten winnen van mij.
0: Ja, ze moeten. Ja, van iedereen moeten ze winnen. In 88 zat ik ook in Duitsland en daar hebben ze ook gewonnen. En ja, hoe mooi is dat feest? Maar
1: Ja, hoe mooi is dat feest, weet je? Die oranje koorts, alles oranje. Feesten. De Nederlands nummers. Nederland, oh Nederland. Daar hou ik zo van. Daar hou ik meer van dan voetbal op zich, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik hoop wel dat ze winnen. Maar ik hoor van alle kanten, Marokko is een stevige ploeg. Dus het zal heel lastig worden. Het zal een spannende wedstrijd zijn. Ja, dus...
0: Ja, van de ene kant heb ik van, ik wil gaan kijken. Maar van de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, ik zie het morgen vroeg wel.
1: Ja, weet je wat is als ze verliezen? Dan baal je dat je gekeken hebt, of niet?
0: Nee, als ze gaan verliezen en het is met rust al 3-1 achter, dan ga ik gewoon slapen. Maar ja, ik zit daar even te dubben wat ik ga doen.
1: Zeg je nou Rusland?
0: Nee, tussenstand.
1: Oh, tussenstand.
0: De tussenstand. ik moet er eigenlijk nog... Ja, ik ben er nog niet helemaal uit over.
1: Ik sluit me daarbij aan. Ik weet het niet. Eigenlijk moeten we naar de kroeg. Want daar vieren ze, als ze winnen, vieren ze feest natuurlijk. Dat is wel gezellig. Zullen we dat doen? De kroegen blijven langer open.
0: Ja, niet allemaal. In Dongen wel trouwens?
1: Sowieso wel waar mijn dochter werkt. Ja, ja. Bij de Amsterdam Bok, mag ik misschien niet zeggen.
0: Nee, maar mag je niet zeggen, gedaan. Maar goed, dat is 500 euro.
1: Oh jee.
0: Ik liep van de week voor 1,5 week geleden in Tilburg. Daar zag ik een scherm op bij de McDonald's staan. Ik weet niet of daar vannacht ook voetbal gekeken gaat worden buiten.
1: Durf ik ook niet te zeggen.
0: Nee, in Waalwijk mogen de kroegen niet open zijn. In Amsterdam trouwens op het laatst wel. Maar ja, als Marokko gaat winnen, dan wordt heel Nederland wel wakker getoeterd, denk ik.
1: Nou ja, dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Als ze me dan wakker toeteren, dan ga ik gewoon mee feesten.
0: Nee, dan niet meer. Goed.
1: Maar Marokko moet niet toeteren, Nederland moet toeteren.
0: Ja, maar Nederlanders gaan niet toeteren.
1: Jawel, dus, jawel, dat doen we wel. Als we maar enthousiast genoeg worden, zeker wel. Ja,
0: dat misschien ook nog wel.
1: Ja, daar is die. Nederland, oh Nederland. Ik hoor hem al.

0: ik heb in ieder geval 1-2 als uitslag. Wat denk jij zelf, Shirley?
1: Het wordt een spannende wedstrijd. Laten we zeggen 2-1 voor Nederland.
0: Ja. Wat leuke ervan is, stel dat het na 90 minuten gelijk is, krijg je ook nog verlenging.
1: Ja.
0: En ook nog penalties. En dan kan het 6 uur worden voordat de wedstrijd afgelopen is.
1: Het is natuurlijk wel zo, als het spannend is, dan blijf je wel kijken. Dan ben je eenmaal wakker, dan krijg je die adrenaline en dan wil je ook zien wat ze doen natuurlijk.
0: Ja, ik ken mensen die hebben er ochtendjes vrij voor gepakt, ja. Dat ga ik in ieder geval zeker niet doen. En ja, ik moet echt nog even gaan kijken wat ik ga doen vandaag. Maar ik denk misschien wel dat ik lekker in mijn bedje de tv aan ga zetten. En lekker ga kijken. Maar misschien, je weet maar nooit.

0: Ja, er zijn heel veel platen met een betekenis, Shirley.
1: Ja.
0: Ja, en heb je ook platen waar je een speciaal gevoel bij hebt?
1: Nou, dat zei ik net al. Sowieso Nederland, oh Nederland.
0: Ja.
1: En, want in de jaren 80 dan was ik in de kroeg met mijn vriendinnen. En dan was het EK aan de gang. En dan kwamen we natuurlijk heel ver. En dan was het zo'n gebroederdheid, zeg maar familie bijna. Met alle mensen die daar in de kroeg stonden. Ja, en dat was natuurlijk fantastisch. Dan zongen we dat uit volle borst mee. Dus dat is één. Dat nummer wat je net draaide. All I Wanna Do Is Making Love To You. Is ook een prachtig nummer qua tekst. En we hadden het net ook nog over Peter Koelewijn. Met de grote sprong in het duister.
0: Ja, ook, dat is ook zo, ja.
1: Ja. Ja, dus ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie nummers.
0: Maar je hebt niet een all-time favorite?
1: Nee, dat zei ik al. Ik hou zo van verschillende muzieksoorten. Jij wel dan? Ben ik benieuwd.
0: Die staat op arm.
1: Ach, dat zei je al, ja. Vertel eens even.
0: Coldplay, Viva La Vida, Leef het Leven, dat is Erik. Ja, Kijk. Heel kort en krachtig.
1: Mooi.
0: Maar die gaan we niet draaien. Tot aan het nieuws van Siem gaan we even deze doen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeentebelangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Muziek uit de tijd dat we nog wat haar hadden. 1975. Een hele tijd geleden in ieder geval. Je hoorde de Carpenters en Please Mr. Postman. Shirley, hoe is de stand van zaken met het weer?
1: Weer nog steeds 22 graden hier in Waalwijk. Dus prima toeven. Ik denk in de zon misschien wel wat warmer inmiddels. Mm-hmm. Maar 22 graden geeft hij aan. Dus nog steeds lekker. Kan zelfs een beetje in de tuin gewerkt worden. Lekker met de radio aan op Langstraat FM. En dan het verkeer. Daar ben je misschien ook wel benieuwd naar. De A27 Breda richting Gorinchem. Staat er een file van Werkendam naar knooppunt Gorinchem van een vertraging van 3 minuten.
0: Ja, daar ben je zo voorbij. Dus echt een file is het niet, hè?
1: Nee, ja. Ik zeg ook maar wat. Sorry.
0: Tijd voor de flitsschijf. Flitsschijf.
2: Eska.

0: Altijd goed lakse Katy Perry hoorde je. Een birthday. Ja. Ik ga even iemand voor blok zetten. Weet je wie te jarig is vandaag, Shirley?
1: Moet je zeggen, maar dat weet ik natuurlijk wel. Dat weet ik wel. Wacht even, welke bekende personen zijn er jarig? Estelle Cruijff is jarig vandaag.
0: Ja, dat is eigenlijk best een heel leuk mens, hè?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja.
1: Ja, ze is een Nederlandse actrice, wist je dat? In welke film speelt zij? Dan zet ik jou voor het blok.
0: Dat weet ik dus echt niet. Ik wist niet eens dat ze kon acteren. Ik weet in ieder geval dat het een heel leuk mens is.
1: Staat hier Nederlandse actrice, presentatrice. Nou, dat weet wel model.
0: Ik heb ook nog nooit dat ze gepresenteerd heeft. Weet ik ook niet. Ik weet dat ze al eens een keer meegedaan heeft aan een fotowets. Of aan zo'n cameraprogramma. Maar verder moet ik eerlijk zeggen, ik zou het niet weten.
1: Model en modeontwerpster staat hier.
0: Die laatste twee ken ik wel. Maar een leuk mens in ieder geval.
1: Vind ik ook. Ze is 48 jaar oud geworden. Ze komt uit de 78.
0: Mm-hmm.
1: En dan Marleen Veldhuis. Zij is voormalig zwemster uit Nederland. En Marleen is geboren in 1979. Ze is 47 jaar oud geworden. Even kijken. Ik heb hier nog Jude, denk ik. Of Jude Bellingham. Hij is een Engelse voetballer. Uit 2003. 23 jaar oud geworden. Oh, lekker jong nog zeg. Dan
0: George Hincapie, 53.
1: Zie ik staan, 73. Kijk, mijn geboortejaar.
0: Oké.
1: En Daniel, hoe zeg je dat? Boysivan? Zeg je dat zo?
0: Hij
1: is Nederlands toneel- en televisieman. Hij is filmacteur, knappe man. Ik wist niet dat hij ook zanger was.
0: Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, we gaan even cabaret doen, want dat hoort er ook bij. Dat is ook een Nederlander. En zijn naam is Daniel Arends.
2: Nou, ik kende dus ooit iemand. En die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat. Toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dat is wel raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat een hartje begeert. Maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ja, ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gerstenovics, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi, snap je? En ja, u denkt op uw beurt natuurlijk ook weer van, ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn, aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker. En mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En En dan gaat die zwerver, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. En, nee, maar kijk, bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. Ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. Ja, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
3: Ik had laatst wel zeker zo. En toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard. Was ik zo in de heuvels, zo galoppende pop. Zo. En toen viel ik neder. Viel ik van mijn polopaard neder. En toen stond ik op. En toen was ik hier. Had ik allemaal caviar. En hier. Niet.
2: En kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van, hey geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee, echt niet, hoor. Ja, nee, echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven aan allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er. Snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Snap je? Je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. Ja, als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven. Dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt. En dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. Religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Als je nou netjes at.

0: I'm Gonna Get You. Je hoorde Bizarre Incorporated samen met de mooie Angie Brown. Shirley, zitten we op voor vandaag?
1: Ja, jammer.
0: Durf je volgende week weer terug te komen?
1: Als het mag van jou, dan ben ik er weer.
0: Nou, voor deze keer dan. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Dankjewel in ieder geval.
1: Ja, nou, hartstikke gezellig. Jij bedankt.
0: Ga je deze week nog iets leuks doen?
1: Altijd. Een beetje werken, een beetje van het weer genieten. Want de temperaturen zijn nou veel beter.
0: Mm-hmm.
1: En ja, en dan ben ik volgende week maandag weer met nieuwe verhalen. Dan hoor je het wel weer.
0: Ja, doe je geen dingen die ik ook niet zou doen?
1: Dat weet ik nog niet. Dat kan ik niet beloven.
0: Oké. Okay. We gaan eruit met Grace Jones. Vanmiddag Rijn Roosendaal en Anton Nachtzaam. En wat mij betreft, ga genieten van deze dag. En morgen zijn we er weer. We gaan eruit met Grace Jones. Hey.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de

0: excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Ja.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
16: Ah, mijn rug.
17: Beweeg.
16: Hé, wat? Huh?
17: Ik ben het. Je rug.
16: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeentebelangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette belooft dat er een vervolg komt op de excuses voor het slavernijverleden. Toenmalig premier Rutte noemde de excuses geen punt, maar een komma. Jette sprak gisteren in Amsterdam in het Suriname Museum. Hij deed daar concrete toezeggingen dat hij zich wil inzetten om te komen tot beleid over heling en herstel. Woensdag houdt de premier een toespraak op de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti. Nederlandse hulptroepen zijn in Venezuela op zoek naar 5 Venezolanen die mogelijk nog in leven zijn. Dat zegt Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit de hoofdstad Caracas. Het Nederlandse hulpteam bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Het is niet bekend of de 5 Venezolanen waar recent contact mee is geweest nog in leven zijn. Volgens de Venezolaanse regering zijn er ruim 2600 reddingswerkers uit het buitenland in het rampgebied aangekomen. Het officiële dodental staat nu op 1450 en er zijn 3100 gewonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. De man die gisteravond levenloos werd aangetroffen op het strand bij de Koog op Texel was een 56-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf. De exacte toedracht van zijn overlijden is nog altijd onduidelijk. Het lichaam werd even voor 10 uur gisteravond gevonden. Zijn familie is op de hoogte gebracht.

0: Wacht. Het treinverkeer rondom Rotterdam is ontregeld door een stroomstoring. Vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda rijden volgens de NS geen treinen. Ook het grootste rangeerterrein en knooppunt voor goederenvervoer in Nederland, de Kijfhoek, is getroffen. Er rijden nog wel treinen vanuit Rotterdam naar het noorden. Diverse treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te checken voor actuele informatie over het treinverkeer. Het weer droog, zonnig en zomers warm. Aan de kust is het wat koeler door de matige noordoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Oh yeah.
14: Info en hits. Ook in de zomer. Langstaat.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeentebelangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: www.kwekerijinhetgroen.nl. Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. De extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen binnenkort zelf drones gaan uitschakelen. De dienst Justitiële Inrichtingen krijgt daarvoor vanaf 1 juli nieuwe bevoegdheden om drones neer te halen of hun signaal te verstoren. Volgens het kabinet worden drones steeds vaker gebruikt om verboden spullen zoals telefoons, drugs en wapens gevangenissen binnen te brengen. De nieuwe regels gelden onder meer voor de extra beveiligde gevangenis in Vught. En bij een schietpartij in een WK-fanzone in San Jose in de Amerikaanse staat Californië is 1 persoon om het leven gekomen. Een tweede slachtoffer raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde tijdens een watch party waar mensen naar een WK-wedstrijd keken. De politie onderzoekt het incident als doodslag. Meer details over de dader of de aanleiding zijn nog niet bekendgemaakt. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten. En er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeer

0: Parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

Het was een beetje eind 1982 dat de groep ABBA ging stoppen. En dit was al een solowerkje van een van de leden van ABBA. Frida, Heel Will Stay, samen met Genesis, ofwel Phil Collins. Daarmee openen wij de middagmix weer deze maandag. Het is een stukje koeler geworden, een stukje aangenamer. Het is weer een graadje of 23. Dat is toch wel beter in de studio. In plaats van 26, wat we vorige week vrijdag hadden zo'n beetje. Een frisse middagmix dus voor een nieuwe week. Goedemiddag en vatten we op, mensen. Je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma. Dat kan door te appen 06 21 21 32 10. Of te mailen middagmix@langstaatmedia.nl. Je collega de goede doen, je favoriete plaat aanvragen. Of misschien heb je wel goede ideeën voor het origineel in de koffer. Ook dat hebben we vandaag weer. Zo rond het half uur zo'n beetje. Voor de rest hebben we natuurlijk nog Siem van der Kamer, het regionieuws. Siem is weer terug van vakantie, dus we hebben weer de vaste nieuwslezer. En uiteraard hebben we nog weer een verkeer. En de zaken die je meldt via de WhatsApp, dan wel via de mail. Weer een verkeer hebben we ook nog. En voor de rest het goud van nou, trouwens de hit van nu. En we kijken in de top 40 van dit moment. De nieuwe single van Bruno Mars heet On My Soul. Eens kijken of dat ook zo'n grote hit gaat worden.

Album Duizend Spiegels, het beste dat ik ooit had. Jouw middagmix op maandag, dat weet je aanstaat. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen, zeggen we alweer. En je weet het, deze show is interactief en live naar de studio Vlijmen. En laat weten dat je aanstaat. En je verzoekjes door. Nu Cheryl, I Don't Care.

Dan dacht ik van de morgen ook dat ik er weer ging. Het is maandag, daar gaan we weer. Stack and Bow, here we go. 1993, redelijk groot hit. Afgewisseld weer met het goud van ouds uit de jaren 70. En dan zie je dit nog. Grupo Sportivo en Hey Girl, terug van 1978.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeentebelangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Sien, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vandaag zal de flink... Opnieuw. Vandaag zal de zon flink schijnen, al komen er met name landinwaarts ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. Het blijft droog. Het wordt bij een matige westenwind 22 graden aan zee en 27 graden langs de oostgrens. Vanavond en vannacht wisselen wolken en flinke opklaringen elkaar af. De wind valt weg en het koelt af naar zo'n 12 tot 16 graden. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Met niet al te veel wind wordt het dan opnieuw zo'n 22 tot 27 graden. Dan de verkeersinformatie. 26 files, 93 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2, Utrecht richting Stogenbosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer, 5 kilometer file, de vertraging zo'n 7 minuten. De A27, Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen. Langzaam rijdt er stilstaand verkeer, zijn wegwerkzaamheden, daardoor knelt het een beetje. 5 kilometer file, de vertraging zo'n 4 minuten. En als laatste de A58, Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Knoopend Zandebos. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging zo'n 4 minuutjes. Tot zover weer een verkeer. Terug in de jaren 80 nu met de Kids from Frame.

0: The Kids of Fame en High Fidelity terug in 1983. Die musical serie, weet je nog? Lang geleden is dat. Het leidt ons naar Personeel de Koffer. Twee platen met een duidelijke relatie, ideeën ervoor. Je mag me daarbij helpen. Ik zeg het vaak zat. En je kan nog steeds van je ideeën inschieten. Kan op twee manieren. Je kunt het even appen op 06 21 21 32 10. De WhatsApp van de studio is dat. En je kunt het even mailen naar dit radioprogramma, Middagmix, het langstaatmedia.nl. En vandaag hebben we het volgende in de pocket. Het was in 1984, dat de New Edition de single Hide and Seek uitbracht. De New Edition, ze hadden slechts twee singles in de top 40. Ze hebben veel meer gedaan, maar deze twee kwamen boven water. Candy Girl, Hit Me Off en Mr. Telephone Man was al een tipradenplaatje, maar Hide and Seek kwam niet voor. Toch is hij wel bijgebleven, want in 1985 dacht 5 Star, weet je wat, we doen hem ook een keertje. Even wat restylen. Wat meer een ander sausje eroverheen eigenlijk. Dan smaakt het weer anders, hè? Zo gaat het vaak. 5 Star Hide and Seek, 1985. 5 Star kennen we natuurlijk ook van diverse hits uit de jaren 80. All for Down, Let Me Be The One, Rain or Shine, Find The Time. Maar Hide and Seek stond niet in de top 40, maar kwam wel voor op het album van 5 Star. Ik ben even aan het kijken waar het staat, maar ik ben het even kwijt hier. Oh ja, Luxury of Life, dat is het album. Ik moet even zoeken in de tekst hier, het staat een beetje verstopt in ieder geval. Hoe dan ook, je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van de nieuwe edition Hide and Seek uit 1984. Of weer de cover van 5 Star Hide and Seek uit 1985 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Je verstoppen en je weer laten opsporen. Hard en ziek. Het thema toneel de cover. Toneel van de nieuwe edition uit 1984. De cover van 5 Star uit 1985. Dames en heren, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ook als het gaat om de flitsschijf. En je weet dat je kunt stemmen op de Flits in de 50. We zenden die altijd uit in het weekend van 2 tot 5. De 50 populairste singles van deze tijd, om het zo maar te zeggen. De hits en dat werkt als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Eska met

Binnenkort wacht in de Flits in de 50. Deze nieuwe single van Lost Frequencies. En daarvoor nog de Flitschijf. SK en SK en de stad. Eens kijken wat deze plaat gaat doen binnenkort in de top 40. En de Flits in de 50 uiteraard. Jouw middagmix. Het is maandag. Dansbare muziek van Gloria Estefan. En Surrender in de remix.

En dan hoop dat jij een leuke dag hebt vandaag. Ondanks dat het maandag is, weer een nieuwe werkweek. Maar als je het werk leuk vindt wat je doet, dan is het allemaal, zal het allemaal wel meevallen, denk ik zo, hè. Zo, de laatste alweer. Zometeen een pauze non-stop. En om 5 uur Anton Nachtzaam weer met Van Zessen klaar. Pak hij het weer over. Studio Putten dan on-air. Zometeen een pauze non-stop. En om 5 uur Anton Nachtzaam weer met zijn Van Zessen klaar. Ik dank je voor het volgen. De laatste wat mij betreft alweer Murray Head. One Night in Bangkok. Een lange versie die van zijn lange toegelaten wordt. Ik zeg tot morgen.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident bij een jongerencentrum in het Duitse Stade op zo'n 30 kilometer ten westen van Hamburg zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Duitse media op basis van de politie. 1 persoon is aangehouden, het onderzoek loopt nog. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en het gebied is afgezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Donderdag was er een grote vechtpartij in de stad bij een andere jeugdinstelling. Toen zou een ruzie over schulden uit de hand zijn gelopen. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is al bijna 925.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Dat geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. De aardbevingen kosten aan zeker 1450 mensen het leven en er zijn zo'n 3100 gewonden. Bovendien zijn er nog veel vermisten. Honderden volgens de overheid, maar volgens een website tienduizenden. Internationale hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden en verlenen medische hulp. Het Verenigd Koninkrijk kiest voor marineschepen die onbemande vaartuigen aansturen in plaats van nieuwe grote oorlogsschepen. De Britse marine wil daarmee meer slagkracht krijgen voor hetzelfde budget. Er komen minstens 6 zogeheten moederschepen voor drones op zee, in de lucht en onder water. De keuze volgt op de snelle opkomst van drones in de moderne oorlogsvoering. De Nederlandse Defensie wil over 5 jaar ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen halen. En de Amerikaanse president Trump meldt op zijn eigen platform Truth Social dat de Verenigde Staten en Iran elkaar morgen in de Qatarese hoofdstad Doha ontmoeten op verzoek van Iran. Zijn aankondiging volgt na recente aanvallen tussen beide landen. Volgens de VS ging het om vergelding nadat Iran een commercieel schip in de straat van Hormuz had aangevallen. De spanningen tussen de VS en Iran blijven hoog na het onlangs afgesloten staakt het vuren voor 60 dagen. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Snel.
1: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeentebelangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het noorden van Venezuela is een sterke naschok gemeten na de zware aardbevingen van vorige week. Die naschok had een kracht van 4,6 en zorgde voor onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaien.

0: $ aan waarde. Volgens de krant is die deal mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Amerikaanse overheid. De Trump-familie zegt alleen passieve investeerder te zijn en niet bij de deal betrokken te zijn geweest. Het weer volop zon met ook her en der wat bewolking waaruit mogelijk nog wat regen valt. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden langs de kust tot 28 in het zuidoosten en er waait een matige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

Langstraat FM. Ook in de zomer.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeentebelangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werd er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eigelsheim bij de presentatie van de nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt er fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker.

0: onrust in het rampgebied. Bij de eerdere bevingen vielen zeker 1450 doden en zo'n 3100 gewonden. Er zijn nog veel vermisten. Op Giro 5125 van het Rode Kruis is bijna €925.000 opgehaald voor de slachtoffers. Het geld is bedoeld voor onder meer voedsel, drinkwater en hygiënepakketten. Hulpverleners zoeken nog altijd naar overlevenden. In de Australische staat New South Wales worden vanaf nu permanent drones ingezet om haaien bij de ongeveer 70 stranden rond Sydney te detecteren. De maatregel moet het aantal haaien aanvallen terugdringen. De overheid investeert miljoenen in het project en zet ook AI-systemen in voor extra veiligheid. Australië kende dit jaar al meerdere ernstige haaienaanvallen. In januari waren in Sydney 3 aanvallen in korte tijd. Maar omdat witte haaien beschermd zijn, mogen ze niet worden gedood. En een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper stopte direct om te kijken hoe het met de jongen ging. De politie onderzoekt de zaak. Het is strafbaar om iemand opzettelijk van een brug te duwen en dat levert ook een aanzienlijke kans op letsel op. Het weer, het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht is het droog bij 12 tot 15 graden en waait het nauwelijks. Morgen krijgen we zon en wolken met mogelijk ook wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodienederland.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hé, wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory.

0: Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: We gaan get along without you now. Dat was muziek uit 1979 van Viola Wills.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtveld.
0: En die zegt een prima goedemiddag. Het is bijna 5:10. Na een uitzonderlijk warme periode is het begin van deze week een stuk aangenamer. 22 tot 28 graden. Er staat 368 kilometer aan één gesloten plek. Dat hoor je straks veel meer over. En voor de rest hebben we alleen maar de lekkerste muziek voor je klaarstaan. De nieuwe speciale aanbieding. En ook de nieuwe flitsschijf. Weer verkeer en het regionale nieuws gebeuren met Siem van elkaar. Dat en de lekkerste muziek voor onderweg van je werk naar huis. Of van als je al zit te eten, zit te schaften. Hoe dan ook, blijf bij ons. Handen aan het stuur, ogen op de weg. En ja, oren te luisteren leggen op Langstraat FM. Dan hoor je zometeen Yazoo en The Other Side of Love. Maar nu eerst nieuwe muziek van de Script. En dit is The Man in the Arena op Langstraat FM. Ik zeg een hele...

The Other Side of Love. Ja, zo. Ondanks dat het een beetje vakantieperiode is, het toch een horroravondspits. Waar het allemaal vast staat, je hoort het inderdaad nu op de A2 onder meer. Is het helemaal prijs 136 minuten, totale vertraging 51 kilometer op de A2 alleen al. Onder andere knooppunt de hoofdrijbaan tussen Afrit Leenderheide en Randweg A2. En staat ook langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Beest en de Martinus Nijhoffbrug 8 kilometer. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen knooppunt de Hocht en Afrit Leenen 9 kilometer. De pagina verspringt elke keer. Randweg Eindhoven. Stilstandverkeer tussen knooppunt Bateldorp en knooppunt Docht, 3 kilometer. Het rijdt langzaam op de parallelrijbaan tussen Maasbrugging en Hintham, 4 kilometer. Ring Den Bosch langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Maasbrug en Empel, 2 kilometer. En dan staat er stil op de verbindingsweg A2 vanuit Den Bosch voor 2 kilometer al daar. Dan de A16. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Zonzeel. 6 kilometer file al daar. A27 staat er stil op de hoofdrijbaan tussen Afrit De Bilt en Hagestein. Door wegwerkzaamheden 14 kilometer file al daar. En op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden sta je daar ook stil. Dan de A58. Stilstandverkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Bavel en knooppunt Gelder, 7 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen Best en Moergestel voor 3 kilometer. Dan langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Best en Oorschot voor 2 kilometer. Het staat stil tussen Oorschot en Moergestel voor 2 kilometer. En het rijdt langzaam tussen Batadorp en Oorschot voor 5 kilometer. Tot slot op de A58 langzaam rijdt verkeer tussen Tilburg-Geeshof en Afrit Bavel. 4 kilometer al daar. A59, Drunenwest. Afrit Nieuwkuik en Drunenwest, 2 kilometer. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen Nieuwkuik en Drunenwest. Nog een keer 3 kilometer. Staat stil tussen knooppunt Hoorpolder en Oosterhout voor 3 kilometer. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Terheide en knooppunt Zonzeel 2 kilometer. En stilstaand verkeer op de A59 vanuit Waalwijk voor 1 kilometer. Het rijdt ook langzaam op de A59 tussen Empel en Engelen 3 kilometer. En op de hoofdrijbaan tussen Engelen en Nieuwkuik staat er nog een keer 3 kilometer. De A67 staat het. Die springt net weg. Dus die is in elk geval niet meer van toepassing. De N2 langzaam rijden op de hoofdrijbaan tussen Veldhoven en De Hocht. Randweg N2 Zuid, 2 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen Hightech Campus en verkeersplein Leenderheide voor nog een keer 4 kilometer file al daar. Nou, dat zijn er weer voldoende volgens mij. Dus ik zou zeggen, mocht je erin staan, ik hoop dat je die horroravondspits een beetje doorkomt met de muziek van Langstraat FM. In elk geval op jouw radio. Tot 6 uur van 6 klaar live van Studio 626 in de Langstraat. Met zometeen de flitsschijf van SK en SK in de stad. De spiksplint nieuwe, maar eerst terug naar 1977. Met Santa Esmeralda. Origineel van The Animals uit 1965. En dit was de 77 uitvoering. Zoals vermeld van Santa Esmeralda. Een beetje zomers getint plaatje in elk geval. Om je een beetje te pleasen als je in de file staat. Dit is Don't Let Me Be Misunderstood op Langstraat FM. Ik zeg een heel goedemiddag.

SK in de stad. En het wordt ook nog een keer gezongen door, inderdaad, SK. Een nieuwe meidenband in elk geval. En ze scoren deze hele week de flitsschijf. En je hoort hem rond dit tijdstip in Van Zes Klaar. In elk geval eens komen. Zo direct. Dan we schakelen met de nieuwsdesk. De regionale nieuwsroom hier in het pand van Langstraat FM. En geef het woord aan Siem van der Kaa voor de regionale nieuwsupdate. Tot die tijd hoor je Fiction Factory en Feels Like Heaven uit 1984.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De grote onderhoudsbeurt aan het lint in Sprangkapelle gaat vertraging oplopen. Netbeheerder Enexis heeft namelijk vanwege personeelstekort het werk moeten uitstellen. De gemeente Waalwijk baalt van dit besluit. De werkzaamheden zouden tot eind juli moeten duren, maar nu worden ze waarschijnlijk pas begin volgend jaar hervat. Gemeente Belangen Heusden maakt zich zorgen over het tempo waarin inwoners hun huis verduurzamen. Volgens recente berichten neemt het aantal nieuwe zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemaatregelen juist af. De fractie ziet dat inwoners te maken hebben met hogere kosten en veranderende regels. De partij wil van het college weten of hier een passende oplossing voor is. Stormschade in de Langstraat. Afgelopen weekend werden er op meerdere plekken grote schade geconstateerd. Aan de Blijde Inkomstenlaan in Waalwijk werden meerdere boomstronken omgewaaid en werd de weg zelfs afgesloten voor verkeer. Ook in Dongen was de ravage groot. Daar waaide een boom om, waarna een auto tegen de boom botste. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel, Siem. Voor de regionale nieuwsupdate na een uitzonderlijk warme periode is het aan het begin van deze week een stuk aangenamer. Het werd vandaag 22 tot 28 graden en daarbij is het ronduit zonnig. De komende dagen blijft het vaak droog en vrij zonnig en verandert er weinig aan de temperatuur. In het weekend wordt het mogelijk opnieuw een fix aantal graden warmer. Vanavond volgt er dus een aangename zomeravond. Er staat weinig wind en de zon schijnt nog geruime tijd. De temperatuur ligt tegen zonsondergang nog tussen de 12 en 16 graden vannacht. Ze koelt het dus flink af na 12 tot 16 graden. Daarmee is het een ideaal nacht om de ramen in huis open te zetten en de warmte van de afgelopen dagen eruit te laten. Aan het eind van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar neerslag staat niet op het programma. Morgen begint droog met flink wat zon, maar vanuit het westen trekken de gedurende dag ook steeds meer wolkenvelden over het land. Daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien en valt de temperatuur wat lager uit. Maxima komen van 20 graden aan zee tot 27 langs de oostgrens. En daarmee zal morgen dus hoogstwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf. Maar regionale hittegolven in het zuidoosten, die houden nog even aan. Morgen lokaal een bui, daarna waarschijnlijk weer hitte.
2: De zomer is weer daar, luister naar Van Zessenklaar. Zet hem hard en laat hem staan, dit is Anton Nachtzaam.
3: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs.

0: LTD and Back in Love Again. Yes, I do. Het is 5:05. De man die 2 weken geleden werd aangehouden in het onderzoek naar een overleden vrouw aan de Kaardenbol in Spijkenissen is weer op vrije voeten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie vandaag. De man blijft zelf verdachte van doodslag en ook is het onderzoek naar de dood van de vrouw nog altijd in volle gang. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd en daar gaat het onderzoek verder zich op uitwijzen in elk geval. En op de A58 is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Een rijstrook bij de afrit Tilburg-Reeshof was een tijdje dicht, maar is rond 4:30 weer vrijgegeven. Er staat toch wel een flinke file van ongeveer 20 minuten. De file staat tussen knooppunt Gelder en Tilburg Centrum West en is rond 4:30, dus even geleden, op dit moment zo'n 11 kilometer lang. Het is nog niet precies duidelijk wat er is gebeurd en hoeveel mensen er betrokken waren bij het ongeluk. Daarover later meer.
1: De warmte komt uit je speakers op Langstraat FM.

En met de Jacksons en Blame It on the Boogie werd het weer even over vijf. Het is vandaag 8 juni 2026. Vandaag maandag. Een bewolkte dag was het tot vandaag. Of het zo blijft, dat hoor je straks in het weerbericht. Tussen nu en een uur of zes hebben we alleen maar de lekkerste muziek voor je. Het weerbericht zoals meld en het laatste nieuws uit de streek met Sien van der Kaan. En dit is de nieuwe single van Shabuzzi en de Cowgirl.

vanaf vinyl gedraaid uit het begin van de jaren 70. Paul Anka en Odia Coates. And You're Having My Baby. Paul Anka is ook afgelopen jaar ons ontvallen. Was al redelijk op leeftijd, maar het was nog een beetje onverwachts, al zeg ik het zelf. Je luistert naar Langstraat FM. We gaan zo meteen een kijkje nemen op Slanswegen. Het is zo te zien een normale avondspits voor de maandagavond. Dus dat betekent dat het weer vaststaat op de A58 bij Tilburg-Geeshof. Op de A59 de verbindingsweg tussen Waalwijk en knooppunt Hoijpolder. En ook bij knooppunt Hoijpolder is het een beetje langzaam aanrijden. Dat is zo'n beetje in een notendop waar het zo'n beetje in de regio vaststaat. Terug naar 92 en de muziek. The Human Touch, dit is Bruce Springsteen.

getimmerd sinds een aantal jaren stevig aan de weg. En stukje bij stukje, beetje bij beetje, begint haar populariteit te stijgen en te stijgen. Dit is de flitsschijf van deze week. Bente en 3, 2, 1, start, go. Terug naar 72, tot aan het nieuws met Sien van der K. Hier zit Bollands en Bollands. En net als vandaag, kijk maar naar buiten, we wachten op de zon. Wait for the sun.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Defensie wil de komende jaren sneller groeien dan eerder was gedacht vanwege de toegenomen dreiging. Dat zei commandant der strijdkrachten Eichelsheim bij de presentatie van nieuwe defensieplannen. Daarbij zet de krijgsmacht sterk in op drones en andere technologie. Ook wordt fors geïnvesteerd in innovatie en nieuwe systemen. Defensie noemt een snelle aanpassing belangrijker dan de grootte van het leger. Over 5 jaar komt ruim de helft van de militaire slagkracht uit onbemande systemen. Een jongen is in Hartje Amsterdam van de Blauwbrug geduwd en op een passerende rondvaartboot terechtgekomen. Het incident gebeurde toen een voorbijganger hem en een andere jongen plotseling sloeg. Het slachtoffer viel daarna in het water en zwom zelf weg. De rederij bevestigt het voorval en de schipper

0: raakt een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hé, wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug.
12: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
16: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. In Apeldoorn is een jong kind uit een raam van een woning gevallen en naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat vermoedelijk om een peuter die van de tweede verdieping naar beneden viel. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse. Hoe het met het kind gaat, is onbekend. Het is al het 4e incident met jonge kinderen die uit ramen vallen deze maand. Een jongetje van 2 overleed in Rotterdam. Gisteren raakte een kind van 1,5 gewond in Schiedam. En de Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen fabrieken in Duitsland sluit, maar zegt dat de uiteindelijke beslissing wel bij het bedrijf zelf ligt. Volkswagen zou plannen hebben om meerdere Duitse fabrieken dicht te doen en banen te schrappen. De autofabrikant, die ook eigenaar is van Porsche en Audi, heeft zo'n 657.000 werknemers in dienst. Volkswagen leidt onder Amerikaanse importheffingen en felle Chinese concurrentie. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een zesde slachtoffer overleden. De politie heeft drie verdachten aangehouden, inclusief de vermoedelijke schutter. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had. Er zou sprake zijn van een familietragedie. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum waar ook moeders en kinderen zijn gehuisvest. Alle slachtoffers zijn meerderjarig. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen drie directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Bij de schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een zesde slachtoffer overleden. De politie heeft drie verdachten aangehouden, inclusief de vermoedelijke schutter. Der Spiegel schrijft op basis van politiebronnen dat de dader waarschijnlijk een persoonlijk motief had. Er zou sprake zijn van een familietragedie. De schietpartij vond plaats bij een jongerencentrum waar ook moeders en kinderen zijn gehuisvest. Alle slachtoffers zijn meerderjarig. Het OM heeft 12 jaar cel geëist tegen drie directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij staan voor de rechter omdat ze hun bedrijf als dekmantel voor de invoer van cocaïne zouden hebben gebruikt. De politie heeft 6 gevallen achterhaald waarbij de verdachten cocaïne zouden hebben ingevoerd of dat zouden hebben geprobeerd. Het ging om ladingen van 100 tot meer dan 2000 kilo. De drugs zaten verstopt in ladingen met sojabonen, schroot, zand of kolen uit Brazilië. Nederland overtreedt volgens de Europese Commissie EU-regels voor internationaal treinverkeer. De NS krijgt voorrang boven andere vervoerders wanneer de capaciteit van het spoorwegnet onvoldoende is, wat betekent dat andere internationale vervoerders worden benadeeld. Volgens EU-mededingingsregels mogen lidstaten bedrijven geen speciale of exclusieve rechten geven die hun marktpositie versterken. Brussel heeft een formele waarschuwingsbrief naar Nederland gestuurd. De Amerikaanse president Donald Trump moet alsnog miljoenen betalen aan schrijver E. Jean Carroll. Hij wilde in hoger beroep, maar het Hoge Rechtshof weigert zijn zaak in behandeling te nemen. Trump is al 2 keer veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan Carroll voor seksueel misbruik en smaad. De tweede zaak wil Trump ook nog aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Wat de reden is om deze beroepszaak niet in behandeling te nemen, is niet bekendgemaakt. Het weer. Het is nog lang zonnig en droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

vloek. Ik weet dat ik altijd te laat kom. Mijn ontbijt begint te eten in de avond. Maar ik leef voor jou en jij.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland is tot zeker donderdagavond ontregeld. Op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht zijn kabels beschadigd naar oververhitting in een kabelgoot. Door de storing rijden de treinen tussen Rotterdam en Zwijndrecht niet. Dat betekent dat reizigers naar het zuiden voor het eerste deel van hun reis een ander vervoermiddel moeten nemen en reizigers naar het noorden dit voor het laatste deel moeten doen. Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. Dit kondigde de Franse president Macron aan na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tariq. Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Zo zou het in de voorlopige overeenkomst met de VS zijn afgesproken. Een groep van 146 Venezolanen die 5 dagen geleden door de VS waren uitgezet naar hoofdstad Caracas, zijn waarschijnlijk omgekomen tijdens de zware aardbevingen. Na hun aankomst op de luchthaven is weinig meer van hen vernomen, schrijft de Spaanse krant El País. De groep van 120 mannen, 19 vrouwen en 7 kinderen is naar een hotel in kustregio La Guaira gebracht, waar de heftigste bevingen in meer dan een eeuw plaatsvonden. Het hotel werd daarbij verwoest. En Frankrijk gaat reclame voor fast fashion mode van Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress verbieden. De Senaat heeft daartoe een wetsvoorstel aangenomen om de milieuschade van de kledingindustrie terug te dringen. Het reclameverbod gaat rond de jaarwisseling in. Ook influencers mogen deze platforms niet langer promoten. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een boete. Frankrijk wil de webwinkels ook een milieuheffing per verkocht product laten betalen. Het weer. Vannacht droog bij 12 tot 15 graden en nauwelijks wind. Morgen krijgen we zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Hij strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit toch?

snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben 150 miljoen dollar noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben 150 miljoen dollar noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Okay, bye.

0: ook in de nacht. Langstraat
1: FM. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben 150 miljoen dollar noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft